0: zondag op het Nenok FM, 100 MHz.
1: Nu moet je deze mekiele maar
2: zagen. Ik heb een goede tuurvijne, die in mijn merzok. Panonaklone, nu ja kaklone. Ulukut akanimaklone, unuakutlo afinakpingasunik, kiesangat in rakpok. En nu ako ja 6 seconden moet meteren dat limatongan het zoekkasus raktesa.
1: Wer oezekten van Nuk?
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.